niemand op. Waarom je mij zo koud? Misschien denk ik, denk ik als niemand op. Waarom je mij zo koud?